0: met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zaterdag van 8 tot 9, de Muziekbank. Een goeiedag allemaal, beste luisteraars. Van harte welkom op deze zaterdagmorgen. In de komende 47.05, de Muziekbank. En we gaan van start met de nummer van The Hollies. Beste luisteraars, veel luisterplezier en een goede dag allemaal. En ook voor de luisteraars op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.
1: De Muziekbank.

0: Goedemorgen.
1: Je weekend kan niet meer stuk. De

0: Nationale Zaterdag.
1: Morgen van 8 tot 9.
2: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
3: Música nostálgica. Te lleva de vuelta al pasado.

0: We hadden een nummer van Claudia Sylvia, 1965, Je Pleuré. En daarvoor de Cocktail Trio uit Nederland, 1965, 16 als hoogte. En 13 weken in de Veronica Top 40 met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En de Hollies, I'm Alive.
1: U luistert naar de Muziekbank. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus en dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.
1: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.

0: hadden een nummer van Johnny Lyon, geboren 1941 in Den Haag. En het nummer kwam 5 als hoogste en 22 weken in de vorige top 40 met Sofietje. Daarvoor Nini Rosso uit Italië, Il Silencio. En daar weer voor een nummer van Peter van Gordon, een Engels duo. 5 als hoogste en 10 weken in 65 in de Engelse hitlijst met To Know Is To Love You. Onderweg Ria Valk, Spot Niks, maar eerst Eruption.
1: Sjaak Spreeuwenberg.

0: 3, 2, 1. Dit is de Muziekbank.
1: Heb jij nou verstaan van al die knapjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.
0: 1967.

0: We hadden een nummer van Ria Valk, geboren 1942 in Eindhoven. En een nummer van Cecil Zoogse en 19 weken 1965 in de Nederlandse lijst met Santo Domingo. En daarvoor hadden we een nummer van de Spotniks met Dark Eyes 1967. En Eruption 1978, I Can't Stand the Rain. Verder met de Rolling Stones.
1: Dit is de Muziekbank.
2: Een hart voor hier, Omroep BNN.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
4: This is Rock and Roll on the Radio.
5: Een heupbiegend programma. Presentatie, samenstelling en regie.
6: Sjaak Spreeuwenberg.
7: Rustig aan, alle tijd.

0: Dit is de Muziekbank. De reconstructie top 4, nummer 2.
1: 1965.

0: haalde een nummer van Sonny and Cher 4 als hoogste en 14 weken in de Veronica Top 40 met I've Got You Babe en daarvoor de Rolling Stones met Satisfaction 1 als hoogste en 30 weken 1965 in de Veronica Top 40. Dadelijk The Searchers, Explosion Rockets met Joop van Delvey en eerst Highway.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg. I can go
1: anyway. Zaterdagmorgen van 8 tot 9.
2: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
3: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.

0: gereconstrueerde top 4. Genomen uit een willekeurige top 10 van de maand en jaar.
1: De reconstructie top nummer 1.
2: 1965.

0: We hadden een nummer van de Searchers, Mercy Beat Engeland 1965, I Don't Go On With You. En daarvoor de Explosion Rockets met Joop DVL, 2021 met Quartermaster Stores en Highway Kaatsheuvel, 1983, Sugar Sugar Baby. Verder met The Honeycombs.
1: U luistert naar de Muziekbank met Jack Spreidenberg.

0: We hadden de nummers van de Honeycombs uit Londen, Engeland, 1965. That's the way. En dan een stukje Shadows, Won't Fall End. Alzo, beste luisteraars, het uur Muziekbank op een zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was uiteraard weer aangenaam om heerlijk de muziek voor u te kunnen maken. En ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar de muziek die ik samengesteld heb voor jou. En dan heb je weer een week te wachten en stem dan af voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Dan mist u zeker niets. Voor uitzendingen mist, Facebook, Sjaak Spreeuwenberg of omroeppnm.nl, juiste uitzenddag en juiste uitzenduur. En dadelijk Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Ja, tot een volgende keer. Zaterdagmorgen, 8 uur, Muziekbank. En zondagmorgen van 9 tot 10, het Muziekmuseum. Het beste.
1: Op PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niet.

0: Donderdag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Meesters.
1: Dit is Tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van de Leensel.
2: Heerlijk goedemorgen en dat we enthousiast zijn, dat is ondertussen bekend. Want op zaterdagmorgen loopt dat wekkertje net wat leuker af. En dankjewel, collega Sjaak Spreenberg, voor het eerste uur op die PNM morgen. En wij hebben weer een fijne lijst en muziek voor je klaarstaan. Charlie Pierce ken je niet, ga je zo meteen ontdekken. Alice Cooper ken je ongetwijfeld wel.

her. Nou, wat vind je ervan? Ze heet Carly Pearce en het liedje dat we vanmorgen kozen, Truck on Fire. Sinds een kleine 10 jaar is ze bezig in de muziekwereld. En we blijven ze hier bij Muziekmeesters elke week aan het ontdekken. De kansrijken die op het punt staan echt wereldwijd door te breken. Of die al fantastische muziek opgenomen hebben, maar weer met wat nieuws komen. En deze dame is er ook eentje van. Het begon allemaal gewoon, zij zingen, akoestisch gitaartje erbij. En ze kreeg er plaatjes gedraaid op satellietradio, weet je wel? Ja, daar viel ze op en kreeg ze prompt een uitnodiging om komen ze gaan kijken en muziek maken in Tennessee. En dat is al een hele stap in je carrière. 5 albums uitgebracht, dit voorjaar zelfs nog eentje. En Alice Cooper mocht vanmorgen beginnen. Had ik jou al gezegd dat we vandaag ook Juice Newton weer hebben? En dat we Niall Horan maar weer eens een keertje doen?

We draaien hem vaker en dan altijd in verschillende uitvoeringen. Vandaag kozen wij voor Juice Newton, Queen of Hearts. Vandaag, belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis, want we hebben vandaag de nationale herdenking bij het Indië Monument in het herdenkingspark Hattem te Roermond. We herdenken dan de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands, Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. En de gevallen militairen die zijn uitgezonden tijdens alle andere internationale missies na de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er vandaag verschillende toespraken. Wilhelmus zal weer klinken op een officieel moment. En als eerbetoon vliegen er 4 F-35 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht over het herdenkingspark. In een Missing Man Formation. Dat is vandaag zo'n opmerkelijk moment dat we elk jaar weer tegenkomen. Dit is Heart in Muziekmeesters. Crazy on You.

Klassieker in de popmuziek, Hard Crazy on You. Het waren wel mooie twee zusjes, Anne en Nancy Wilson, die ermee begonnen. En ondertussen langer dan een halve eeuw on stage zijn. Goeie nieuws is, een van de dames lag er een poosje uit, maar we kunnen zeggen dat ze ondertussen helemaal opgeknapt is. En er staat alweer een tournee gepland voor dit najaar.

Silvertide. Niet helemaal een one-hit wonder, maar dit was voor ons toch de meest bekende. En dan horen we hem al zo weinig. I ain't coming home. Een bericht van de website www.omroeppnm.nl. Afgelopen donderdag hadden we al eentje, een hartcheckpunt in Echel. Vandaag kun je terecht in Baarlo. Komende maandag Kessel-Eik en dan op woensdag weer in Koningslust. En wat houdt het nou precies in? Nou, je kunt er eventjes gratis naartoe, ook nog zonder afspraak. Maar er lopen daar een paar deskundige mensen rond, hartstikke vriendelijk. En dan kun je gratis je bloeddruk even laten testen. Of testen op bloedsuiker, cholesterol. En dan lopen daar een paar leefstijladviseurs rond. Die je even bij kunnen praten wat nou gezond is voor jou. Die wat bij je leeftijd wordt, begrijp je? Want 55% van de hart- en vaatziekten is te voorkomen met een gezondere leefstijl. Dat is allemaal goed om te weten en om rekening mee te houden. Het is overigens niet voor jongeren jonger dan 18 of als je zwanger bent. Nee, moet je niet komen, want dan wijkt het allemaal een beetje af. Of word je al begeleid door een arts, een dokter, hoef je ook niet te komen. Maar het is gewoon voor als je tussen de 40 en de 70 bent. Ook al heb je nu nog geen last van hart- of vaatziektes, gebruik je geen medicijnen voor de bloeddruk of suiker, cholesterol. Je voelt je gezond, dan kun je toch binnenlopen, begrijp je? Voor die mensen is het. Praatje maken, onderzoekje doen. En met een heleboel verstandige informatie kun je hebben verder. En kunnen we veel trammeland vergeten. Voorkomen. Dit en meer, lees het allemaal na op de website www.omroeppnm.nl.

0: Phil Collins, Philip Bailey en The Easy Lover.
1: Wat zijn de beste 500 albums ooit gemaakt?
0: Ja, zeg het.
1: Muzikanten, producers en journalisten brachten hun stem uit. En wij gaan de lijst voor je draaien.
0: Ja.
1: Vandaag nummer
0: 314. Die is voor Creedence Clearwater Revival. Hun eerste album heeft gewoon dezelfde titel. Hun eerste, zeg ik. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal vers uit de startblokken kwamen. Nee, ze waren al best een tijdje bezig, maar onder een andere naam. Maar dat schoot niet op. En liedjes schrijven en optreden, dat is blijkbaar ook een vak dat je moet leren. En tegen deze tijd, ik heb het over 1968, toen hadden ze dat ondertussen in de vingers. Maar de hits, de doorbraak, kwam in feite nog met liedjes van anderen. Porterville was het eerste liedje, deed geen So Do You. Maar vervolgens kwam Suzy Q en I Put A Spell On You. Oftewel liedjes van andere mensen. Maar dat werd wel de grote doorbraak van de band. En de rest is geschiedenis geworden. John Fogerty en zijn broer en nog twee maatjes erbij zouden ons jarenlang entertainen. Wij doen die eerste doorbraakhit, Suzy Q.

Albumversies zijn altijd net een beetje mooier. Ook bij deze Star People, we hebben het over George Michael. Zijn album Older, zijn derde soloalbum, staat in die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt op nummer 422. Daarvoor Creedence Clearwater Revival en hun debuut 1968. Ho! En John Fogerty is nog altijd aan het optreden. Speelt hij dat spul nog gewoon goed, hè? Ook het materiaal van jaren later. Maar dat is ook. Over 6 weken een tweede lied van dat album.

Sabrina Carpenter en Taste. Oh, wat zijn dat plaatjes smakelijk. Zeg, ga jij dit weekend nog naar de kermis in Meijel? Wens ik jou heel veel botsplezier of drinkplezier. Maak er maar wat van. Ik wens je een fijn weekend. Doe dan ook. En zometeen veel plezier met de collega's van Weekend met PNM. Hoi, hoi.

0: KPN Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Weekend met PNM.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je weer luistert. Het is zaterdagochtend 5 september en exact 7 minuutjes over 10. En tot 12 uur neem ik jou mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenis van de afgelopen week. Kijken naar de leukste uitjes in de regio die vandaag en morgen op het programma staan. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek. Van gouden ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus pak die koffie en het lekkere broodje erbij. Geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

Suzy Quattro, if you can't give me love. En dit allemaal tijdens Weekend met PNM. Bijna kwart over tien op deze zaterdag 5 september. En over 5 september gesproken. Ja, 5 september, ja. En dan mogen we wat jarige vrienden van de omroep gaan feliciteren. En dat zijn Anja Jansen. Zij woont aan de burgemeester Jansenring in Panningen. En zij viert daar haar 65ste verjaardag. En baas boven baas 83 wordt Fons Vestiens. Wil je hem feliciteren? Hij woont in Maasbree aan de Rutgerstraat. En last but not least, onze medewerker. Hij die op vrijdag lunch live doet. Onze medewerker Twan Jansen. Hij wordt 64. En ik had gehoord dat hij een heel druk programma had vandaag en morgen. Dus van harte gefeliciteerd. Ik weet niet waar je je verjaardag viert, maar in elk geval geniet ervan. Blijf gezond of word gezond. En voor jullie een nummer van Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved?

0: Bob Marley en de Wailers met Could You Be Loved.
1: Nick.
0: Feest was het bij Zij Actief in Panningen. De vrouwenvereniging bestaat 95 jaar en vierde dat met een uitgebreid programma. Leden kwamen samen voor een toast, een gezamenlijke maaltijd, entertainment en de onthulling van een speciaal kunstwerk. Nou, ik waagde me tussen allemaal die dames, want ik moest toch een verslagje gaan doen. Nou, daar komt hij dan.
2: Nou, omdat Zij Actief 95 jaar bestaat vandaag, hè? Dus dat is wel een reden om te vieren. Ja. En je hebt gezien hoeveel mensen er hier zijn, dus ja, dat is gewoon super.
3: Nou, wij zijn begonnen vanmorgen met een toast. We hebben een kunstwerk onthuld wat we samen gemaakt hebben weer voor deze gelegenheid. En we hebben een etentje net nou. We hebben de hele dag entertainment. En voor de rest zijn we gezellig bij elkaar. We maken een groepsfoto. Dat is ook fijn en belangrijk natuurlijk om te bewaren. En voor de rest zijn we gewoon gezellig bij elkaar en dat doet het, ja.
4: Zij Actief is het grootste netwerk voor vrouwen in Limburg en een bekende maatschappelijke organisatie die zich richt op ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Ook in onze gemeente.
2: Als ik het goed begrepen heb, dan is Zij Actief eigenlijk een voortvloeisel van de Boerinnenbond van vroeger. Dus ja, toen waren de boerinnen, die werden gewoon alleen maar uitgenodigd, want die mannen die hadden allemaal andere bezigheden. En het was dan voor de dames. En daar is Zij Actief op verder geborduurd, zeg maar.
3: Maar het is nog steeds heel fijn. En zeker de mensen die alleen komen te staan, de dames, die voelen zich heel vrij hier, want iedereen komt in zijn eentje en dat gaat prima.
5: De activiteiten die waren ook wel toch wel iets anders, denk ik. We zaten toen toch wat meer op wat sociale onderwerpen, wat actuele onderwerpen, wat meer lezingen, wat cursussen en dat soort zaken. Terwijl we eigenlijk nu wat meer gefocust zijn om gewoon lekker gezellig met elkaar een avondje doorbrengen, leuke dingen doen.
3: We hebben een heleboel innovatieve avonden. We hebben ook de meeste gezellige avonden natuurlijk. Maar we pakken ook een heleboel onderwerpen aan om de actuele dingen te doen en bij te houden. En educatie, nieuwe dingen halen we bij. We hebben ook avonden over AI, noem maar op, wat allemaal nu speelt. Dus ja, we zijn heel actueel bezig.
5: Nou, het verschil tussen vroeger en nu. Als je kijkt, en als ik even terug ga naar mijn periode, zeg maar, als voorzitter van Zij Actief Panningen. Dat was rond de ergste in de laatste jaren 90, begin 2000. Toen hadden we eigenlijk nog heel veel meer leden. Dus wat dat was, waren veel meer vrouwen waren wel lid van Zij Actief. De organisatie was gewoon ook wat betreft niet alleen de afdeling, maar ook de kringen en de provinciale organisatie waren veel groter. Dus de activiteiten die waren ook wel toch wel iets anders, denk ik. We zaten toen toch wat meer op wat sociale onderwerpen, wat actuele onderwerpen, wat meer lezingen, wat cursussen en dat soort zaken. Terwijl we eigenlijk nu wat meer gefocust zijn om gewoon lekker gezellig met elkaar een avondje doorbrengen, leuke dingen doen. En ik denk dat als je hier in Panningen kijkt, ze toch echt ook nog wel proberen om daar toch een klein een tipje van. Wij zeiden vroeger ontwikkeling. In hoeverre dat ontwikkeling nog belangrijk is, ja, kun je natuurlijk afvragen. Maar om dat toch nog wel mee te nemen, denk ik.
3: En het is nog steeds belangrijk dat de dames aandacht krijgen voor zichzelf, voor de vrouw alleen. Ja, het blijft belangrijk.
1: Weekend met PNM.
6: Ja, twaalf, en dan game. En dan.

Ja, yeah, met Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie wordt het exact 10:30 op deze zaterdagochtend. We hebben ook nieuws. Op de Heldensweg tussen Helden, Eckel en Neer heeft afgelopen donderdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een personenauto was door nog onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand gekomen. Rond 5:30 werden de hulpdiensten gealarmeerd. De bestuurder kon zichzelf bevrijden uit zijn auto en werd ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onbekend. En de nieuwe sporthal in Maasbree krijgt een duurzaam energiesysteem met warmtepompen, zonnepanelen en een accu. De batterijen moeten onder meer voorkomen dat de sporthal tijdens piekmomenten te veel stroom van het elektriciteitsnet vraagt. Dat blijkt uit antwoorden van het college van Peelemaas op vragen over de energievoorziening van de nieuwe sporthal. Voor de verwarming wordt gesloten bodemlussen gebruikt. Daarnaast komt er een waterwarmtepomp voor momenten waarop extra warmte nodig is en voor het warmte tapwater. En volgens de gemeente is dit voor de sporthal de meest energiezuinige oplossing. Een uitgebreide vergelijking van de kosten over de periode van 20 jaar is niet gemaakt. Wel zijn de aanschaf en de onderhoudskosten berekend. Volgens de gemeente werd daarbij snel duidelijk dat het gekozen systeem het meest geschikt is voor het gebouw. En landbouwminister Jamie van Essen herkent zich niet in de kritiek vanuit Limburg dat belangrijke informatie ontbreekt om de nieuwe stikstofplannen uit te voeren. Volgens de minister weet de provincie wat hen te doen staat. De zorgen van stikstofgedeputeerde Leon Fase over het gebrek aan duidelijkheid noemt hij onzin. Dat zegt hij tegen L1. Limburg moet volgende maand een eerste reactie geven op de stikstofplannen die het kabinet in juni jongstleden presenteerde. Gedeputeerde Leon Fase betwijfelt echter of de provincie die deadline gaat halen en kan halen. Volgens hem ontbreken nog cijfers die nodig zijn om te bepalen welke maatregelen Limburg precies moet nemen. We willen nu de cijfers hebben waar we aan moeten werken, zo zegt Fase. De provincie wil onder meer weten wat de resterende stikstofopgave is en hoe die concreet moet worden ingevuld. En minister van Essen wijst die kritiek van de hand. De provincies weten wat ze te doen hebben, zegt hij. En volgens de minister kunnen gedeputeerden bovendien rechtstreeks contact met hem opnemen wanneer er onduidelijkheden zijn. De meeste gedeputeerden hebben mijn nummer, ook die van Limburg. En als er iets is, kan hij me altijd bellen. Nou, we gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de weersverwachtingen? Vandaag wordt het wisselend bewolkt met temperaturen rond de 22 graden. Morgen doet de temperatuur daar een tandje bij, 23 à 24 graden. Want dan is het nog zonniger dan vandaag. En maandag blijft het zo goed als droog met temperaturen van rond de 28 graden. Dus de korte broek kan weer uit de kast. Zover het nieuws en weer. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl. NL.

0: Ja, voor iedereen wel herkenbaar. Ring My Bell. Dit oude nummer weer in een nieuw jasje gestoken. Door Age in dit geval. Nick. Je luistert naar Weekend met PNM. Op de 5e van september. Exact 10 minuutjes over 10:30. De Kiwanis Ondernemersprijs PLMA's wordt dit jaar niet uitgereikt. In plaats daarvan staat de organisatie op woensdag 30 september stil bij het 15-jarig bestaan van de Ondernemersprijs. Tijdens een speciale jubileumsavond in Doxess in Panningen uiteraard wordt niet alleen teruggekeken, maar vooral ook vooruitgeblikt. Vanaf 2027 krijgt de Ondernemersprijs een vernieuwde opzet. Wij gingen ons oor heel even te luisteren leggen hoe het nou precies aan elkaar steekt.
1: 15 jaar lang hebben we hem succesvol georganiseerd. En nog steeds vinden wij dat het een geweldig platform is voor de ondernemer in Peel en Maas. En we hebben toch kritisch gekeken naar, wat zouden wij nou kunnen verbeteren? En daar zien wij verbeterslagen en mogelijkheden om een nog mooier, toffer event neer te zetten voor heel ondernemend Peel en Maas. En daar willen we eigenlijk de tijd voor gaan nemen. Dus wij gaan volgend jaar in mei de nieuwe editie van een vernieuwde ondernemersprijs neerzetten.
2: Dat betekent dus dit jaar geen uitreiking?
1: Dit jaar geen uitreiking, maar wel een hele goede voorbereiding naar een nieuwe uitreiking. Een nieuw concept.
3: Nou, wat er vooral gaat veranderen is dat wij het veel meer willen maken dan een prijsuitreiking. De prijs is absoluut heel belangrijk. Maar wat we vooral willen en wat onze ambitie is, is dat we met de ondernemersprijs het platform wordt voor ondernemerschap in Peel en Maas. Eigenlijk meest inspirerend is een platform voor die ondernemers in Peel en Maas. Dat willen we doen door middel van een aantal zaken te vernieuwen. Hè. Dus we gaan ook zeker behouden wat goed is. Denk bijvoorbeeld aan de borrel die we altijd hebben. Maar we willen ook ruimte gaan creëren voor jong talent. We willen veel meer inspiratie hebben, maar we willen ook de echte verhalen achter de ondernemers gaan horen.
2: De Ondernemersprijs zet sinds 15 jaar ondernemers uit Peel en Maas in de schijnwerpers. Met aandacht voor ondernemerschap, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. In die periode deden ondernemers uit alle sectoren mee aan de verkiezing. En werden meerdere goede doelen ondersteund voor kinderen in Peel en Maas. Vanaf volgend jaar zijn er twee prijzen. Een Young Talent Award en de Ondernemersprijs. De organisatie wil dat de Ondernemersprijs meer wordt dan alleen een uitreiking.
3: Dus we willen veel meer dat het een plek wordt, of in ieder geval een platform wordt, waarin ondernemers bij elkaar komen. Elkaar ook inspireren, daar hebben wij ook een rol in. Maar waarin we dus ondernemers samenbrengen, elkaar gaan spreken, inhoud aan de avond gaan toevoegen. Maar ook dat stukje inspiratie willen gaan meegeven.
1: Het is een geweldig platform en we zien de successen ook van de deelnemers. Van alle deelnemers die de afgelopen 15 jaar mee hebben gedaan. En wij zien eigenlijk dat het iets geweldigs is. Het is een hele mooie branding, het staat goed. En het heeft ook echt daadwerkelijk die aantrekkingskracht voor ondernemend Peel en Maas. Ja, het is een avond waar je bij moet zijn als je onderneemt. In Peel en Maas.
2: Op woensdag 30 september wordt het 15-jarig jubileum gevierd met een speciale avond in Doxess in Panningen. Een avond waar terug, maar vooral ook vooruit wordt gekeken.
3: Ja, om het niet helemaal aan ons te laten voorbij gaan. We hebben natuurlijk 15 jaar ondernemersprijs. Nou, dat is dit jaar. Daarin hebben we gezegd, laten we nou met eigenlijk alle belangrijke stakeholders van de afgelopen tijd voor de ondernemersprijs, laten we nou bij elkaar brengen in een informele setting om toch aandacht te geven aan die ondernemersprijs. Ook al hebben we geen traditionele uitreiking. Maar daarin staan we eigenlijk stil bij wat we eigenlijk tot op heden hebben bereikt. Maar gaan we ook nadrukkelijk vooruitkijken naar de toekomst.
2: De datum voor de nieuwe uitreiking volgend jaar is ook al bekend.
1: Dat is in mei, 26 mei. Volgend jaar, 2027. Dus zet je vast in je agenda. Zorg dat je erbij bent als je iets wil zien van het mooie ondernemerslandschap in Peel en Maas. En met name een inspirerende avond wil hebben. Want het is een avond vol inspiratie voor alle mensen die eigenlijk het ondernemerschap in Peel en Maas een warm hart toedragen.

Ja, onze Kapelse singer-songwriter, zanger. Uiteraard Ton Engels bij Weekend met PNM. Ja, we gaan even naar de situatie op de weg. Want op de A73 Venlo richting Venray, de hoogte van Venlo, staat een auto met problemen bij 48,7. Dan de N266, de hoogte van Nederweert. Moet je de richting op, let op, er lopen dieren op de weg. En om exact te zijn bij 65,6. Dan gaan we heel even terug in onze eigen regio. De N275, de hoogte van Beringen. Ook daar lopen dieren op de weg. Welke dieren, daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Zijn het koeien, paarden, etc. schapen? Je weet het nooit, maar in elk geval, hou het gas heel even terug bij 16,6.

0: Ja, en heel langzaam fade Shaken Stevens weg met Give Me Your Heart Tonight. En dat was heel even terug in de tijd. En van oud gaan we weer naar nieuw.
1: Nick.
0: We gaan naar de allernieuwste van Teddy Swims. Teddy heeft zich in zijn nieuwe nummer Break Up in Reverse voor het eerst uitgelaten over zijn breuk met Rage Wright, met wie hij vorig jaar een zoon verwelkomde. In een verklaring aan het entertainmentblad People laat de Amerikaanse zanger weten met de plaat stil te staan bij zijn moeilijke periode. En tijdens het schrijven van het nummer en mijn volgende album zat ik midden in een moeilijke periode, waarin mijn relatie met de moeder van mijn kind op het punt stond te beëindigen. Zo zegt Teddy. En in het nummer zingt hij over zijn wens om de mislukte relatie te herstellen. En Teddy, die officieel Jayton Dimsdale heet, werd in 2024 voor het eerst met Rage gezien. In juni 2025 werden de twee ouders van een zoon. Dus we gaan luisteren naar de allernieuwste van Teddy Swims. En nogmaals, Break Up in Reverse.

Break up in reverse. Teddy Swims en allernieuwste 3 minuutjes voor 11 op deze 5e van september. We gaan er heel even uit voor de reclame en nieuws. En we zijn weer zo terug. Tot die tijd, Gloria Estefan met Conga.

0: baby, do that conga.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Weekend met PNM.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je luistert. Fijn dat je bent blijven luisteren. Het is zaterdagochtend 5 september en het komende uur neem ik je mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week. Kijken naar de leukste tips die uitjes verzorgen in de regio. En vandaag en morgen op het programma gaan staan. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek van Kouwe Ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Pak die koffie, lekkere broodje en misschien ook al een kopje soep erbij. Wie weet, geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

0: Wanneer je Chris de Burg zegt, dan zeg je ook Lady in Red.
1: Nick.
0: 14 minuutjes over 11. Je luistert naar Weekend met PNM. Morgen is het zondag, maar niet morgen, maar de week erna zondag 13 september. Dan is het te doen bij het Huis van Morgen hier in Panningen. Want er worden namelijk 3 nieuwe voorbeeldtuinen officieel geopend. Bezoekers kunnen er zien hoe ook een kleine tuin groen, toegankelijk en onderhoudsvriendelijk kan worden ingericht. De tuinen zijn onder meer geschikt voor rolstoelgebruikers en laten oplossingen zien die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wij waren erbij, het is vlak om de hoek hier en wij deden verslag.
2: Zoals we dat noemen, een 3-fase tuin aan laten leggen, waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren.
3: Uitgangspunt is, de tuin moet prettig te gebruiken blijven wanneer er iemand ouder wordt of een beperking krijgt. Daarom is rekening gehouden met onder meer toegankelijkheid en de hoeveelheid onderhoud die de tuin vraagt.
2: We hebben tegels hergebruikt, er zit een wateropvangbassin onder. En dat water wordt weer verdeeld over de planten die aanwezig zijn. En mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen. Er is rekening gehouden met bepaalde beperkingen in het meubilair. En er schijnt vandaag niet de zon, dus het zonnescherm is vandaag weggehaald.
3: Tegelijkertijd is bewust gekozen voor groen.
2: Dat is de bedoeling, hoe makkelijk het kan en met welke middelen je dat eenvoudig kunt realiseren. En dat is ook het uitgangspunt bij de aanleg hiervan, dat die duurzaamheid nadrukkelijk in beeld komt.
3: Het huis van morgen zelf is op afspraak te bezoeken. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers uitleg over toepassingen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan langer zelfstandig thuiswonen.
2: Het gaat hartstikke goed. Onze partners die zijn enthousiast en dan staan er enkele op het punt om partner te worden. En we doen vrij veel presentaties op locatie en we zien ook dat het aantal bezoeken, huisbezoeken, aan het toenemen is. Vandaar ook dat we nog steeds op zoek zijn naar ook vrijwilligers die een rondleiding kunnen houden voor bepaalde doelgroepen. Ook vanuit de diverse ziektebeelden die onder de mensen komen, dat we daar oplossingen voor kunnen zien en gewoon realisatiemogelijkheden van wel en gezond functioneren.
3: De opening van de tuinen is op zondag 13 september.

En langzaam verdwenen de twee woord. Het waren inderdaad meer dan twee woord. Dat is helemaal niks mee. Zeker wanneer Rowan Heijzen het allemaal zingt en duidt. De scherpe bocht bij de Kesselseweg en de Kloosterstraat in Helden wordt aangepast. Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Kesselseweg heeft de gemeente Pillemaas een enquête uitgezet die ruim 500 inwoners van Helden hebben ingevuld. Op basis hiervan is het eerdere plan dus aangepast. Het project gaat van start op maandag 14 september. Het kruispunt van de Kesselseweg en de Kloosterstraat blijkt bij veel Heldense inwoners een vervelend stuk te zijn. Met de bocht die vloeiender uitgevoerd wordt, verdwijnt de scherpe knik. Voor het afslaand verkeer komt er meer ruimte om zich op te stellen. Zo krijgen overstekende voetgangers beter zicht. En om meer zicht te krijgen op de overstekende kinderen en jongeren, wordt de haag bij de Kesselseweg 5 gesnoeid. Oorspronkelijk werd deze kruising niet meegenomen in het project, maar de gemeente wilde de opmerking van de inwoners wel serieus nemen. En daarom is de situatie opnieuw goed bekeken en is er advies in gewonnen. En dit heeft geleid tot de aanpassingen. De werkzaamheden zijn verdeeld in twee fases. Kruispunt Kloosterstraat Helden richting Kessel van 14 september tot 18 december van dit jaar uiteraard. En kruispunt Kloosterstraat Helden richting Hotel Antiek of Rotonde Antiek. Molenstraat van december 2026 tot april 2027. On a train.

Ja, ruim 40 jaar is dit nummer al oud en het is nog steeds nieuw wanneer je hem draait. Man at Work en Down Under. We gaan naar het nieuws van vandaag, 5 september. De nieuwe sporthal in Westbree krijgt een duurzaam energiesysteem met warmtepompen, zonnepanelen en een accu. De batterij moet onder meer voorkomen dat de sporthal tijdens piekmomenten te veel stroom van het elektriciteitsnet vraagt. Dat blijkt uit antwoorden van het college van Peel en Maas op vragen over de energievoorziening van de nieuwe sporthal. Voor de verwarming worden gesloten bodemlussen gebruikt. Daarnaast komt er een luchtwarmtepomp voor momenten waarop extra warmte nodig is voor het extra warme tapwater. En volgens de gemeente is dit voor de sporthal de meest energiezuinige oplossing. Een uitgebreide vergelijking van de kosten over een periode van 20 jaar is niet gemaakt. Wel zijn er de aanschaf- en onderhoudskosten berekend. Volgens de gemeente werd daarbij snel duidelijk dat het gekozen systeem het meest geschikt is voor het gebouw. En landbouwminister Jamie van Essen herkent zich niet in de kritiek vanuit Limburg dat belangrijke informatie ontbreekt om de nieuwe stikstofplannen uit te voeren. Volgens de minister weten provincies wat hen te doen staat. De zorgen van de stikstofgedeputeerde Leon Fase over het gebrek aan duidelijkheid noemt hij onzin. Limburg moet volgende maand een eerste reactie geven op de stikstofplannen die het kabinet in juni presenteerde. Gedeputeerde Leon Fase betwijfelt echter of de provincie die deadline gaat halen. Volgens hem ontbreken nog cijfers die nodig zijn om te bepalen welke maatregelen Limburg precies moet nemen. We willen nu de cijfers hebben waar we aan moeten werken, zo zegt Fase. De provincie wil onder meer weten wat de resterende stikstofopgave is en hoe die concreet moet worden ingevuld. En minister van Essen wijst die kritiek van de hand. De provincie weten wat ze te doen hebben, zo zegt hij. En volgens de minister kunnen gedeputeerden bovendien rechtstreeks contact met hem opnemen wanneer er onduidelijkheden zijn. De meeste gedeputeerden hebben mijn nummer, ook die van Limburg. Als er iets is, kan hij mij altijd bellen. En we gaan van het een naar het ander, want we gaan van het stikstofprobleem gaan we naar de gezellige kermis in Meijl. Meijl staat dit weekend in het teken van de jaarlijkse kermis. Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 9 september staan de attracties en kramen opgesteld. Vanmiddag wordt de kermis officieel geopend en de opening vindt plaats om 2 uur door een wethouder samen met schutterij Sint Willy Broders. Na de opening worden penningen uitgestrooid die op de kermis gebruikt kunnen worden. Zaterdag, dus vandaag en maandag, zijn de attracties vanaf 2 uur geopend. Zondag vanaf 1 uur. En op deze dagen duurt de kermis tot 1 uur 's nachts. En dinsdag is de laatste kermisdag en sluiten de attracties om middernacht. En op de slotdag wordt tussen 2 en half 4, uiteraard 's middags, een prikkelarme kermis gehouden. En die anderhalf uur worden onder meer het geluid en de verlichting aangepast. We gaan meteen door naar het weer. Zullen ze goed weer krijgen die dagen? Nou, we gaan met vandaag beginnen. Vandaag wisselend bewolkt met wat stapelwolken. Temperatuur is circa 22 graden. Morgen doet de temperatuur daar een tandje bij. 23 à 24 graden. Het wordt dan ook wat zonniger. En maandag blijft het zo goed als droog. Temperatuur doet er zeker nog een paar tandjes bij. Het wordt met gemak 28 graden. Het wordt de warmste dag van volgende week. En vanaf volgende week dinsdag koelt het af richting de 20 graden. Zover het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, zo gaat het in Weekend met PNM, nieuw en oud. Het was Sommelier met zijn nieuwste en dan gaan we heel even terug met Frankie Avalon, jaren 60. En zo gaat het ook vaker op de werkvloer en dan is het niet oud en nieuw. Nou, dan noemen we het heel even jong en oude mensen. Dus jonge mensen en oude mensen. En jonge mensen zijn lui, oude mensen willen zich niet aanpassen. En dit zijn twee dingen die je absoluut niet wil horen op de werkvloer. Kim Jansen, generatie-expert, gaf hier maar spray een lezing in de vermakerij over de generatiekloof. En wij waren erbij met camera en microfoon.
1: Wat ik op een gegeven moment merkte toen ik werkte met veel millennials, de generatie iets jonger dan ikzelf, toen merkte ik dat zij echt anders tegen werk aankeken dan dat ik dat deed. En dat zij wel veel trouwer aan zichzelf waren en veel bewuster waren van hun voorkeuren en behoeftes. En toen dacht ik, oh, dit is interessant. Hier zit dus een generatieverschil. Nou, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ontvouwde die wereld van die generaties zich. En daarom ben ik daar nu mee bezig.
2: Botsingen tussen de jongere en de oudere generaties kunnen er soms vurig aan toegaan.
3: Bij ons thuis merk ik vooral heel erg dat de oudere generatie wil blijven hangen in de oude werkvormen en de oude dingen. En die hebben zoiets van, nou, het werkt, dus waarom zouden we het aanpassen? En ik zelf als jonge generatie zie ergens verbetering en denk het kan altijd beter, dus we kunnen daar aanpassen. Er komt wel frictie bij kijken en dat is ook goed. Een discussie is altijd goed.
1: Dus we zijn nu met 5 generaties op de werkvloer, omdat we vroeg beginnen met werken en ook langer doorwerken. En er zijn op dit moment grote verschillen tussen die jongste generaties en die oudste generaties. En dat levert nogal wat uitdagingen op. En daarom dat dit zo'n hot topic is.
4: Iedereen weet wel, er zijn verschillen tussen generaties. En iedereen herkent dat wel. Maar men is daar, denk ik, alleen maar reactief mee bezig. Het is goed om beter bewust ervan te zijn dat er grote, behoorlijk wat verschillen zijn tussen de verschillende generaties. En daar ook actief mee op in te spelen in je werkomgeving.
2: Ten slotte geeft Kim de karakteristieken mee van de generaties, beginnend bij de babyboomers.
1: Echt een kijk op loop en pad als je schoenmaker blijft bij je lees en een baan voor het leven.
2: Gen X, het merendeel van de huidige beroepsbevolking.
1: Enorme werketels en vooral goed worden in je vak. Hè, zorgen dat je handjes uit de mouwen.
2: De pragmaten, waar Kim zelf bij hoort.
1: Opgegroeid met maak verstandige keuzes. En zorg dat je doorgroeit in je vak. Hè, dat je gewoon meer gaat verdienen, stappen gaat maken.
2: Millennials, die vaak gezien worden als herrieschoppers.
1: Zij zijn opgegroeid in een tijd van meer individualisme. Dus eigenlijk meer eigen keuzes maken. En een meer organische kijk op een loopbaan.
2: En tenslotte Gen Z, de nieuwste toevoeging aan de beroepsbevolking.
1: Die is opgegroeid in tijden van meer onzekerheid. En zij zijn wat meer toekomstgericht. En ook weer gericht op stabiliteit en zekerheid dan de voorgaande generaties.
0: En je weet het inmiddels, het filmpje staat al online. Hè? YouTube-kanaal van Omroep PNM of middels of via de website van deze omroep. We gaan naar Bruno Mars. Oh My Soul. Hoe hoog staat hij genoteerd in de PNM Top 15? Hoor je om 5 uur, maar nu hier. Weekend bij PNM.

0: Tra samen met Joep van Wegberg. Lupsen verder. We lopen niet verder, we gaan verder. Nog 10 minuutjes te gaan met Weekend met PNM.
1: Nick.
0: Ja, heb je problemen met jouw haarfeun, broodrooster, lampjes, kleding, fietsen, speelgoedservice, etc. Alles wat het niet meer doet of kapot is, is welkom. Waar? Nou, op het Ribert Repair Café, zo moet ik het zeggen. Allemaal te doen aan het Kerkenbuske bij de Koeberg Drei in Helden. Het is vandaag 5 september van 10 tot half 1. Dus zeg je nou... Ik luister heel even Weekend met PNM af en ik ga dan met mijn föhn naar de Koeberg, helemaal goed. Nou, vanmiddag heb je niks te doen, althans daar ga ik heel even vanuit. Nou, voor velen is er niet bij, want je kunt terecht. Hou je van muziek? Hou je van muziek van de Ravenvennekapel? Ja, uit Velden. Een graag geziene gast bij Muziek Onder de Toren. Kun je terecht, dus na het Repair Café, 2:30 tot 4:45, onder de toren hier uiteraard. In het centrum van Kapel. En zeg je nou, ik heb nog niet genoeg gehad, ik wil nog niet naar huis. Nou, dan ga je rondje Kunst Baarlo doen. Het is trouwens vandaag en morgen. En tijdens deze open dagen openen kunstenaars hun ateliers en expositieruimtes voor het publiek. De route voert langs een gevarieerd aanbod van kunstvormen, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, fotografie.

fotografie, sieraden, textiel, vilt en mixed media. Nou, je begint bij zaal Unitas en hier bewonder je de centrale overzichtstentoonstelling. En van elke deelnemende kunstenaar hangt of staat hier een representatief kunstwerk. Nou, voor de kost hoef je het niet te laten, slechts €5 per persoon. En het is allemaal geldig 5 en 6 september. Jeugd tot 18 jaar heeft zelfs gratis toegang. Ik zou bijna zeggen, waarom zou je het niet doen?

dat was hij dan, Meckles met Lonely Heart. 12:02. Zometeen heel veel plezier met Mathieu FM. En wellicht tot straks 5:00 de PNM Top 15. Zo niet, geniet van het weekend. En we gaan eruit met de Simple Minds. Don't you forget me.

0: Dit is jouw weekend met PNM.
1: Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil & Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Na zoveel jaar is ons museum pratsch vol het lied erop. Dat vieren nu verdiep, erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

De band was inmiddels al dik 3 jaar bezig, maar het lukte ze maar niet om een doorbraak te forceren. Maar met deze lukte het wel in 1989, door de Roxette en The Look aan het begin van een nieuwe Mathieu FM. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 5 september 2026. Ja, lieve mensen, september is begonnen. En dat deden we in de week dat het in het Gelderse overrasselt, dat de boel daar werd opgeschrikt door een enorm bendegeweld. Een groep zwaar bewapende mannen beschoot in de nacht van maandag op dinsdag een woning in het dorpje vlak onder Nijmegen. Daarbij kwam een beveiliger om het leven. Later bleek de woning eigendom te zijn van drugscrimineel Jan G. Woensdag werden verspreid over de dag al 34 verdachten aangehouden en een dag later nog één. Moet je eens nagaan, hè? 35 verdachten. En de politie sluit niet uit dat er nog meer worden aangehouden. Diezelfde dag kwam er ook een filmpje naar buiten waarin gemaskerde mannen Jan G. bedreigden. Daarin eisen ze dat meer dan 1200 kilo aan drugs terug wordt gegeven. Daarvoor kreeg hij 12 uur de tijd. Als Jan G. niet zou reageren, zeggen ze hun spullen niet meer te hoeven en iedereen te gaan vermoorden van wie hij houdt. De politie onderzoekt de zaak nu verder. De betreffende woning is door de gemeente voor een jaar gesloten. En het was ook de week dat men in de Helderse bossen is begonnen met werkzaamheden om de brandveiligheid in het gebied te verbeteren. Dit kan voor overlast zorgen voor omwonenden of mensen die door het bos fietsen of wandelen. De komende periode worden onder andere bomen en struiken flink gesnoeid en worden zandpaden verhard met gravel, zodat brandweerwagens makkelijker het gebied in kunnen. Ook worden naaldbomen vervangen voor veel minder snel brandbare loofbomen en worden buffers aangelegd. Daarnaast wordt bij camping de Helderse Bossen een derde vluchtroute gemaakt. En op deze manier wil de beheerder van het gebied zorgen dat eventueel toekomstige branden in ieder geval altijd beheersbaar blijven. En het was ook de week dat Simple Minds een nieuwe wereldtournee hebben aangekondigd. Volgend jaar zullen ze weer gaan rondtrekken langs de concertzalen, dus over de hele wereld. Ze beginnen op 13 februari in Australië en in het voorjaar komen ze dan ook naar Europa met zeker 1 show in Nederland. Ja goed, het is altijd eventjes afwachten, misschien komen er nog wel meer, maar in ieder geval op 30 april staan ze dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Naast de tour wordt ook nog een nieuw album aangekondigd. Op 29 januari dan verschijnt Sacrosanct en dat is alweer op 20ste studioalbum van die gasten. 20 albums. Ja, die gaan echt al lang mee. De band kende vele personele wisselingen, moet ik zeggen. En bestaat nu officieel alleen nog uit de oprichters Jim Kerr en Charlie Burchill. Maar op het podium worden ze natuurlijk aangevuld met vele sessiemuzikanten. Ja, Simple Minds werd in de jaren 80 vooral beroemd met grote hits als Alive and Kicking, Belfast Child, maar ook deze. En als je naar mij vraagt, is dit eigenlijk toch wel de allerbeste van Simple Minds. Volgend jaar dus in de Ziggo Dome. Nu voor jou op de radio. Don't you forget about me. Simple Minds op Omroep 1M.

De man met een gigantisch hoog, ideale schoonzoongehalte. Zo wordt hij vaak wel gezien. Samber. Je hoorde zijn nieuwste single My Body Isn't Ready. Daarvoor ook nog Simple Minds. And Don't You Forget About Me. Zij gaan dus toeren. Maar Samber die gaat ook zeker op tour. Die gaat echt een heel erg drukke periode tegemoet. Hij gaat de komende tijd toeren door zijn thuisland Amerika. Maar hij komt ook zeker naar Europa. Volgend voorjaar. Dan speelt hij onder andere 2 shows in Nederland.

0: Van het legendarische album Tango in the Night hoorde je Fleetwood Mac. Seven Wonders kwam uit in 1987. Dat is ook alweer een hele poos geleden ook. Hè. Niet normaal.
1: Albumtrack.
0: Daarvoor trouwens ook nog Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Wat een topplaat is dat ook. En niet normaal. Het is tijd voor de albumtrack. En het is deze week toch wel een legendarisch album van een van de meest legendarische artiesten die... die je kunt verzinnen, eigenlijk. Ik heb het namelijk over Phil Collins met zijn album Dance Into the Light. Kwam uit in 1996. En het grappige eigenlijk is aan dat album Dance Into the Light. Phil Collins die zat in Frankrijk in een chateautje. Daar wilde hij dat allemaal opnemen. Maar hij wilde eigenlijk terug naar huis om dat album te maken. Maar ja, dat kon allemaal niet. En toen heeft hij maar een mobiele studio geleend. Die van Sting was. Om dan uiteindelijk toch dat album op te kunnen nemen. Echt, ik vind het briljant. Maar wat ook briljant is, dat zijn die singles die eraf kwamen. Natuurlijk de titeltrack Dance Into the Light, maar ook You Can Wear My Hat. Die moet je eens eventjes opzoeken als je die nog nooit gehoord hebt. Is niet de grootste hit van Phil, maar wel echt een heel erg leuk liedje. Moet je maar eens gewoon, Wear My Hat heet die eigenlijk gewoon. Die moet je maar eens opzoeken. Wat ik ga draaien, dat is een liedje wat in mijn oren een klein beetje de voorloper moet zijn geweest van wat hij later zou gaan maken voor de Tarzan films. Hij heeft daar een heel groot deel van de soundtrack voor geschreven. You'll Be In My Heart is natuurlijk de grote hit geworden van die soundtrack. Maar hij heeft daarvoor dus op dit album, en dat album dat kwam 3 jaar daarvoor uit, heeft hij dit liedje gemaakt. Lorenzo. En dat gaat dus een heel groot deel over Afrika. Dus ik denk, is hier misschien ergens een zaadje geplant? Gaan we voor je draaien. De albumtrack dus van Dance Into the Light. Lorenzo.

Wat een goed liedje. Cameron Whitcomb hoorde je en Kingdom of Fear hier in Mathieu FM. En daarvoor nog de albumtrack. Die was van Phil Collins. Je hoorde Lorenzo. Van het album Dance Into the Light dus uit 1996. Eens eventjes kijken naar het PNW-bericht. Want we hebben echt wel een heel erg lekker weekend voor de boeg. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden. Er is ruimte voor de zon. Ja, het is echt wel heerlijk. Misschien al een beetje na zomer, zou je dat zo mogen noemen. Morgen is ook eens een heerlijke dag. Meer zon. Daar gaan we echt wel veel meer zon zien. Maximale temperatuur is 22 graden. En ja, de wind gaat wel echt afnemen. Maandag is dan echt na zomeren. Want dan kan het zomaar eens 27 graden worden. Dat je echt denkt, waar komt die ineens vandaan? Maar dit is ook echt maar één dagje. Want de dagen daarna dan zakken de temperaturen weer een heel eind richting de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Namelijk zo'n graad of 20. Dus ja, als je er zo over na gaat denken, dan valt het eigenlijk allemaal wel weer mee. Het is echt één dagje. Aankomende maandag 27 graden. Halleluja zeg. Je luistert naar Mathieu FM hier bij Omroep PNM. Zometeen in de spotlight een band met een nogal opvallende frontman. Wie dat is, dat hoor je zo meteen naar de nieuwste single van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

Outro vind ik zo ook zo leuk. Alsof het liedje gewoon opnieuw begint. Heerlijk. Fake Tales of San Francisco. Je hoorde Arctic Monkeys hier in Amateur FM. Stond allemaal op hun debuutalbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Nou, onthoud die maar eens, hè. En daarvoor hoorde je ook nog Nothing But Thieves en Evolution hier in Mathieu FM. Ik zei het net al, de man of de band eigenlijk in de spotlight. Het is er eentje rond een nogal opvallende frontman. Ik heb het namelijk over Jamiroquai en hun frontman JK. Want het hele ding is met die JK. Als hij op het podium staat, heeft hij altijd een gigantische verentooi op zijn hoofd staan. Een soort indianentooi. Daarmee staat hij altijd op het op het podium. En dat heeft er ook mee te maken, omdat de band is eigenlijk een beetje vernoemd naar de indianenstam, de Irokezen. Dat is een volk wat geleefd heeft in Noord-Amerika. En ja, eigenlijk is het een soort taalkundig, etnisch aan elkaar verwant volk. Het is, 5 of 6 volken zijn het eigenlijk bij elkaar. En dat noemen ze dan de Irokezen. Niet verwarren met Irakezen, dat is echt iets totaal anders. Maar daar komt dus eigenlijk ook die verentooi vandaan die JK dus altijd op zijn hoofd draagt. Maar ze hebben echt wel hele erg leuke muziek gemaakt, die mannen van Jamiroquai. Dus ik wilde eigenlijk gewoon een paar tracks van draaien. Ik vond het alleen lastig. Ik vond het lastig wat ik moest draaien. Want ik zei, ze hebben zo ontzettend veel goede muziek gemaakt, maar niet zo heel veel echte hits gescoord. Dus toen dacht ik, ik draai gewoon 2 liedjes die ik echt heel erg leuk vind. Maar bijvoorbeeld met deze 7 Days in Sunny June, dat is de track waarmee ik Jamiroquai heb leren kennen. Dat was pas in 2005, toen waren ze al eventjes bezig. Maar dit is waarmee ik deze band heb ontdekt. Zometeen hoor je nog iets anders. Echt heel erg leuks. Cosmic Girl komt eraan, na deze van Jamiroquai.

Het was wel vorig jaar dat we ze voor het laatst in Nederland konden bewonderen. De mannen van Jamiroquai. Je hoorde Cosmic Girl hier in Mathieu FM. Daarvoor ook nog, wat draaide ik daarvoor? 7 Days of Sunny June natuurlijk, ook eveneens van Jamiroquai. Die Cosmic Girl kwam uit in 1996, stond op het album Traveling Without Moving. En dat was ook wel een groot succes eigenlijk voor de band in heel Nederland, of in heel de wereld. Want er stond bijvoorbeeld ook die Virtual Insanity stond erop. Maar ja, ze hebben jaren later nog zoveel meer grote hits gescoord. Zoals bijvoorbeeld ook met Deeper Underground, wat dan weer op de soundtrack van de film Godzilla stond. Ja, als je eenmaal op een soundtrack belandt van een bekende film, ja, dan heb je het wel behoorlijk gemaakt. Dan kan eigenlijk je carrière al bijna niet meer stuk. Ze zijn nog aan het toeren op dit moment in Latijns-Amerika. Daar zijn ze echt wel een hele flinke tour aan het onderhouden. De mannen van Jamiroquai. Ja, iets van data of zo dat ze weer terug naar Nederland gaan komen, die heb ik nog niet helemaal gespot. Ik denk dat het concert van vorig jaar in de Ziggo voorlopig in ieder geval het laatste concert is wat ze hebben gegeven. Het is bijna 1 uur en zometeen na de klok van 1 ben ik uiteraard gewoon weer bij je terug met nog heel erg veel meer fijne muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Kaiser Chiefs? Ik zie Blur, Fontaine's DC. Het staat allemaal voor je klaar.

0: 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

officiële hit van de Kaizer Chiefs in Nederland. Ik heb het natuurlijk over deze Ruby, Ruby, Ruby. Hoorde je aan het begin van een nieuwe Mathieu FM. Een nieuw deel van Mathieu FM. Niet een nieuwe, nee, een nieuw deel. Want het is gewoon het deel 2 van vandaag natuurlijk. Van deze 5e september. Een hele goede middag. Ja, ik zat eens eventjes te kijken. Van, gaan die gasten nog een beetje toeren dit jaar? Die van de Kaizer Chiefs. Want hè, het najaar is toch altijd wel de periode dat er getoerd moet worden. Maar dat gebeurt niet. Nee, ze gaan wel nog 2 festivals doen. Vanavond staan ze op het Shepfest in Beerworthy in Engeland. Dan gaan ze nog een festival doen in Luton volgende week. En daarna, ja, er staan dus al 2 festivals bevestigd voor volgend jaar. Ja, ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar die mannen die weten dus nu al dat ze volgend jaar in ieder geval 2 festivals mogen gaan spelen. Nou goed, ik ben benieuwd wat ze daar mee gaan doen, de mannen van... Van Kaizer Chiefs. Over mannen die wel op tour gaan gesproken. Fontaines DC. Ze hebben vorige week hun nieuwe tour aangekondigd voor dit najaar. Ze beginnen daarmee op 21 oktober in Lissabon. Als je nou toch eens even een kleine reclamespot voor Lissabon. Als je nog een leuke stedentrip wil, ga daar naartoe. Maar ze eindigen iets later, iets meer dan een maand later in Londen. En tussendoor staan ze maar liefst 2 keer. Zeg ik goed, toch? Nee, 1 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, daar gaan ze dus wel spelen. Het is de eerste keer dat ze die zaal gaan doen. Ze stonden even eerder al wel in de AFAS Live. Maar dus nog nooit in de grootste concertzaal van Nederland. De mannen van Fontaines DC. Ik denk dat het hoog tijd is om maar eens muziek van die gasten te draaien. Want ja, hun nieuwe single die is inmiddels uit. Nieuwe album, dat komt eraan. 16 oktober, dan moet dat... dan gaat dat uitkomen. Dat moet niet dan... Nee, dan gaat dat uitkomen. Dopamine Chamber gaat dat heten. Maar eerst dus even die nieuwe van ze. Fontaines DC, dit is Marianne.

Ik vind het zo jammer dat deze mannen eigenlijk nooit meer hits hebben gescoord in Nederland. Ik had ze dat zo ontzettend gegund. Ja, ik heb het over Blur. De Country House kwam uit in 1995. Ja, wat eigenlijk de enige echte grote hit is geweest, is Song 2. En verder, ja, eigenlijk vrij weinig. En dat vind ik gewoon jammer. Ik had ze zoveel meer gegund. He, ze hadden in Engeland had je toen helemaal die Britpop, Britrock, whatever strijd. Tussen aan de ene kant Blur en aan de andere kant Oasis. Ja, wat mij betreft wint Blur dat. Ja, als je het mij vraagt wel. Ik vind dat ze... Ja, ik vind het gewoon lekkere muziek. Ik kan er niks aan doen. Niet dat ik niet van Oasis hou, want die vind ik ook goed. Maar ja, toch, hè? Goed, daarvoor nog Fontaine CC en Marianne. Zijn we aanbeland bij de Zero's knaller. En dit is zo'n lekker stukje, zo'n lekker voorbeeldje van hoe je met een debuutsingle gigantische rel kunt veroorzaken. Ik heb het over Katy Perry. Die bracht in 2008 haar eerste single uit eigenlijk. Tenminste, de single waarmee ze doorbrak. En dat was I Kissed a Girl. Nou ja, dat moet je dan vooral als Amerikaanse zijnde gaan zingen. I Kissed a Girl and I Liked It. Eigenlijk zingt ze gewoon keihard. Gaat het gewoon over homoseksualiteit. In wat toen nog wel een klein beetje conservatief Amerika was. En het mooiste is dan nog, tijdens een concert in Washington trok ze een meisje uit het publiek, Katy Perry, en zoende haar. Gewoon echt vol op de mond. Maar dat was wel tegen het zere been van haar moeder, Mary Hudson, want dat is namelijk een evangelische christelijke predikante. Dat vond ze dus niet zo leuk. Ze zei ook zelf van, ik vind het nummer helemaal niet leuk, omdat het homoseksualiteit promoot met een afschuwelijke, schaamteloze boodschap. Nou goed, goede reden om hem gewoon te gaan draaien als Zero's knaller. Katy Perry, I Kissed a Girl.

Verreweg de allergrootste hit die CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival, ooit had in Nederland. Up Around the Bend. En daarvoor nog de Zeeuwsknaller, die was van Katy Perry. I Kissed a Girl. Hoe groot kan het verschil zijn? Hier bij Omroep 1M kan dat gewoon allemaal. Wat ook hier allemaal kan, is kijken naar de sport. Want er wordt gevoetbald vandaag in de Eredivisie. Vanmiddag om 4:30 trapt NEC af tegen Feyenoord. Om 7:15 FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Om 8:00 de eerste topper van het seizoen. Want Ajax ontvangt PSV in de Arena. Dat kan echt nog wel eens een hele interessante wedstrijd gaan worden. En om 9:00 ook nog Willem II tegen Excelsior. Morgen ook weer 4 wedstrijden. Dan neemt FC Groningen het op tegen FC Twente om 12:15, om 2:30. Telstar tegen Cambuur en ook Heerenveen tegen AZ. En de afsluiter van het weekend gaat gespeeld worden in Den Haag om 4:45 tussen ADO en Fortuna Sittard. Wordt er ook gefietst, want de Vuelta a España, oftewel de Ronde van Spanje, is toe aan zijn 14e etappe. Ze rijden van Jaén naar Sierra de la Pandera. Dat is 155 kilometer. Maar dit is wel echt een bergetappe. Ze gaan ook echt finishen berg op een best wel flinke klim. 11 kilometer aan 7,5%. Dat is niet mis daar in de Vuelta. Wordt ook nog gefietst in Nederland gewoon. Want de ZLM Tour is bezig. Dat is gewoon een hele mooie ronde in Nederland. Vandaag biljartvlak. Maar ja, in Nederland is ook niet zo heel veel heuvel te vinden. Ze fietsen een toertje rond Schijndel van 210 kilometer. Dat is een flink eind. Dat is een flink eind. Formule 1 is er ook. Ja, zeker is er ook Formule 1. Want die zijn neergestreken in Italië op het circuit van Monza. De home of Ferrari. Daar wordt vanmiddag om 4:00 de kwalificatie verreden. En dan is morgen om, moet ik het goed zeggen, 3:00 de race. De Grand Prix van Italië. Heb je trouwens die auto gezien waar Lewis Hamilton in mag gaan rijden? Wat een gaaf ding is dat, ze. Speciale auto hebben ze ontworpen, speciaal voor deze. Of ja, een speciaal kleurtje, uitrusting, hoe noem je dat? Speciaal voor deze Grand Prix dus in Italië. Je luistert naar Mathieu FM met zometeen nieuwe muziek. Nieuwe muziek van eigen bodem. Maar eerst maar eens deze, dit is niet van eigen bodem. Michael Jackson.

Wat een ontzettend goed nieuw liedje van Somjö. Nieuwste single heet Feels Part 2. Hoor je uiteraard hier in Mandjoy FM. Daarvoor nog Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Tijd voor een klein overzichtje van het weer. Want vandaag is gewoon een heel heerlijke nazomerdag eigenlijk. 21 graden vanmiddag. Er is ruimte voor de zon. Af en toe misschien een klein wolkje, maar dan mag de pret zeker niet drukken. De wind die waait matig vanuit het westen. Morgen is dan ook weer zo'n heerlijke dag. 22 graden maximaal. Veel meer zon dan vandaag. En de wind die gaat ietsjes afnemen. Die wordt zwak tot matig vanuit het zuidoosten. Maar wat die zuidoostenwind dan wel aanvoert, dat is hele warme lucht voor maandag. Want dan kunnen we zomaar richting de 27 graden gaan. Als je daar toch over na gaat denken, het is ook maar één dagje, maar het, ja, het gaat eigenlijk nergens over dat het zo hard op en neer gaat, het weer hier in Nederland de laatste tijd. Wat de laatste tijd ook heel erg op en neer gaat, dat is de muziek. Nou ja, laat ik het zo een beetje zeggen. De een komt, de ander gaat. Nou ja, in dit geval ging Dolly Parton natuurlijk vorige week in en in triest. Want een van de beste country zangeressen die we in Nederland of in de wereld ooit gehad hebben. Maar er is eigenlijk ook wel weer nieuw country talent wat zich aan het muzikale firmament aan het presenteren is. Ze komt ook uit Amerika. Ze heet Ella Langley. En ik denk wel dat als Dolly dit hoort, dat ze denkt dat het goed was. Susan Texas, Ella Langley nu in Mathieu FM. Just when

Hij stond natuurlijk deze zomer nog in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars, dat was allemaal naar aanleiding van zijn nieuwe album. Ik denk, ik ga er gewoon eens eventjes gewoon een oudje van hem draaien. Gewoon omdat ik dat eigenlijk ook wel hele fijne muziek vind. 24K Magic kwam uit in 2016. En je hoorde hem nu 10 jaar later ongeveer in Mathieu FM hier bij Omroep 1M. Daarvoor ook nog Ella Langley en Choosing Texas. Dolly would approve. Dat weet ik zeker. Die zou dat echt goed vinden. Tijd voor nieuwe muziek dan. Ik zei het al, dat is nieuwe muziek van eigen bodem. Maar dat is van een vrouw die de laatste tijd ontzettend hard aan de weg aan het timmeren is. En ik vind het dan ook wel mooi. Ze laat heel veel verschillende kanten van zich zien. En dat vind ik altijd mooi als je dat kunt of zo. Ja, ik hou daar wel van. Vorig jaar had ze natuurlijk grote hits met Hoogtevrees, Kan je me zien. Hoe hou ik dit vast? Samenwerking met Bluff natuurlijk. Maar inmiddels heeft Bente, want daar heb ik het over, natuurlijk eerder dit jaar al een nieuwe single 3-2-1 uitgebracht. Maar gisteren kwam er dan ineens een nieuw liedje van haar uit. En echt waar, het is een typisch Bente liedje, want ze stelt zichzelf heerlijk kwetsbaar op weer. Daar hou ik wel weer van. Maar het is ook weer qua stijl weer een beetje anders dan wat ze eerder bracht of zo. Ik weet niet, het is wat meer een band sound. Ja, ik hou ervan. Ik vind het gewoon goed. Ik vind haar een ontzettend goede zangeres. Een aanwinst voor de Nederlandse popmuziek. Dus ik dacht, weet je wat? Dit gaat allemaal weer niet goed. Ik ga gewoon die plaat draaien. Kijk, dit werkt een stuk beter. Dit is wat ik wilde draaien. De nieuwe van Bente. Hey Parachute, hoor je nu met Mathieu FM.

0: te weten.
1: Ik denk dat dit de track is die je niet zo snel bij live zult gaan horen. Want ja, de relatie tussen Maan en Karel van Golband, die is voorbij. Ja, dat is al eventjes zo hoor. Het is niet dat ik hier nu heel erg groot nieuws aan het brengen ben. Maar ja, dit is natuurlijk een samenwerking tussen Maan en Golband. Karel was de zanger, of een zanger van, of is een zanger van Golband. Maar die relatie is voorbij. Dus ik vermoed zomaar dat we deze niet heel erg snel meer live zullen gaan horen. Stiekem mooie hier in Mathieu FM. Daarvoor nog nieuwe muziek van Bente. Parachute. Wat een ontzettend goed liedje. Echt waar. Ik denk dat we die nog veel vaker zullen gaan horen. En ik denk dat we ook sowieso veel meer van Bente zullen gaan horen. Goed, tijd voor de 2 voor 2. De twee laatste platen voor 2 uur. En vorige week draaide ik Boulevard of Broken Dreams van Green Day. En Purple Disco Machine met Dopamine. Samenwerking met Ilar. Nou ja, wat is dan de link tussen die twee? Ik gaf al de hint van, kijk even goed naar de twee bandnamen. Nou ja, kleur. Green Day en Purple Disco Machine. Ze hebben allebei een kleur in hun naam. Groen en paars. Nee, groen en paars samen. Ik wou zeggen dat maakt Doemar. Maar Doemar was groen en roze natuurlijk. Nee, ik heb niks gezegd. Nee. Groen en paars, dat is dat ergens een bekende kleurencombinatie van, zit ik me nu te bedenken. Kan het me eigenlijk niet. Nee, kan er zo niet opkomen. Wat ik vandaag ga draaien. Ik zit me ineens te denken, wederom Green Day, maar dan wel met een andere plaat. En zometeen ook Earth, Wind and Fire. Nou, als je nou een klein beetje op de kalender kijkt, goed nadenkt en een klein beetje gezond verstand gebruikt, dan weet je echt wel waar deze naartoe gaat, hoor. Deze 2 voor 2 van vandaag. Ga er eventjes rustig over nadenken, zou ik zeggen. Volgende week dan ben ik er weer met een hele fijne nieuwe Mathieu FM. We schrijven dan 12 september 2026. Daar zit dan altijd wel weer een bijzondere datum tussen, namelijk 11 september. Daar zat ik me dus van de week, realiseerde ik me dat. Dat is dit jaar gewoon 25 jaar geleden. Niet normaal. Goed, ja, daar gaan we het niet over hebben. Ik ga nu gewoon hele fijne platen voor je draaien. Dit is Green Day en ik spreek je graag volgende week weer.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5:00 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:00 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pillama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpillama's.nl. Duurzamer met een S.

0: Ga dicht naar de mam van.
1: Ik ga die mam zoeken, hoe die mam is. Maar ik zie de mam nergens meer. De mam is weg.
0: Hier.
1: De mam is
0: Johnny.
1: Weg. Die stond net in even. Wat was dat, de mam? Ik was
0: een gruine jas.
1: En hoe, mevrouw?
2: Ja, nu ben ik weer zenuwachtig, want dat is er wat nu onder de boom steekt.

0: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Een hele goede middag. Het is weer 5 uur. Het is weer tijd voor de PNM Top 15. Ook deze week weer de vraag, wie staat er op welk plek? En de vraag, staat jouw favoriet nog wel in de lijst? En zo ja, waar? De hoogste tijd om te beginnen met de PNM Top 15 en hiermee het weekend af te trappen. Richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de volgende weken in onze lijst staat. Gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: Miles Smith en Lyle Horn met Drive Safe. En zij hebben deze week de grootste duikvlucht gemaakt. Namelijk van 9 naar nummer 15. Je kunt ervan uitgaan dat dan dit nummer voor de laatste keer in de PNM Top 15 heeft gestaan. Maar je weet het uiteraard nooit. Na 15 volgt meestal nummer 14. Komende van 13, Karol G en Bruno Mars met Still.
1: Nummer 14.

0: Nou, mooi einde. I Still Love You, Karol G en Bruno Mars op nummer 14. En zij zeggen stil. We gaan naar nummer 13 nieuw. 2 weken geleden nog de tip van de week. Ik heb het over Kygo en Mac Known met Take Me Back. En bij de eerste toon van Take Me Back vraag je misschien af of je wel naar een danceplaat zit te luisteren. Het nummer begint namelijk rustig, bijna akoestisch, met enkel de vocalen van Max en een piano, die inmiddels behoort tot het bekende Kygo-geluid. En richting het refrein worden langzaam meer instrumenten geïntroduceerd, waaronder de gitaar die Max zelf bespeelt. Maar pas bij de drop en het einde van het refrein heb je het door. Dit is een echte danceplaat. Terwijl de stem van Max en de akoestische instrumenten nog echoen door de drop, voegt Kygo daar een heerlijke beat toe, waardoor je gelijk wilt gaan dansen. Wat ons betreft dus een hele terechte...
1: Nummer 13.

Nieuw binnen, Kygo samen met Mac Known op nummer 13. En we gaan kijken hoe ver dat ze het samen schoppen in onze lijst. Hoe dan ook, we wachten allemaal af. In het overzicht gaan we naar nummer 12. Blijven staan, Criss Cross Amsterdam samen met My Oh My. Nummer 12.

0: Love you, baby.
1: Ja, dit zomersnummer was al op zijn retour. Hè? Kriskras Amsterdam samen met Willy William. En de titel My Oh My. Maar vandaag heel even een pas op de plaats. Op nummer 12. Wie wel gezakt is, dan heb ik ook een zomerplaat, een zomerse plaat. Dan is Justin De Wild met Cheerio. En hij moet één plaatsje terug doen.
2: Nummer 11.

0: Cheerio, Justin de Wild niet meer in de top 10, net erbuiten op nummer 11. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM top 15 van deze week. We gaan even terug naar nummer 15. Die heb je dan gemist. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Karol G en Bruno Mars met Still op nummer 14. Nieuw binnen Kygo en Max McKnown met Take Me Back. En Chris Cross Amsterdam met My Oh My op 12 blijven staan. Van 10 naar 11, zojuist hoorde je Justin de Wild en Cheerio. Namen zoals Rutger van Barneveld, Bruno Mars, Teddy Swims, Jugal en The Bossa, etc. etc. Blijf luisteren, want deze namen komen allemaal nog voorbij tot de klok van 6 uur. Van 11 naar 10, Samba. En zijn lichaam is er nog steeds niet klaar voor. Oftewel, My Body Isn't Ready.
1: PNM Top 15, nummer 10.

0: Je heeft zijn moordje weer gedaan. My body isn't ready. Somber. 3 weken in ons overzicht. Op nummer 10. Op 9 blijven staan. 10 weken in de lijst. Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 9.

0: Passenger van Alex Warren. We gaan naar nummer 8. En ik zei al eerder, de zomerhits, de zomerse hits zijn een beetje op hun retour. De zwoele / klamme zomernachten zijn ook een beetje op zijn of hun retour. Zeker weten, Rutger van Barneveld.
1: Nummer

0: Hartstikke idee, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten op nummer 8. We zijn zo'n beetje halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met 8 hebben we gehad. En dan volgt nog de nummer 1 tot en met nummer 7. Plus uiteraard de tip van de week. Heb je country line dance laarzen? Nou, pak ze maar vast, want die gaan we straks gebruiken. Nummer 7. Zijn tweede ijzer in het vuur. Ik heb het over Bruno Mars. Eerder al met Carol G. En nu met All My Soul.
1: Nummer 7.

0: lekker om zo'n soulnummer in de PNM Top 15 te hebben. Komende uit de top 5 en nu dus op nummer 7. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we naar de nummer 6 zijn gegaan. Hij begon een paar jaar geleden met zijn grote hit Lose Control. Daarna was het Bad Dreams, zo ook The Door. En nu staat hij weer in de lijst, hoog in de lijst zelfs, met Mr. Know It All. Hij komt van 4, maar hij is nog even blij met...
1: Nummer

0: 16 weken in de lijst. Teddy Swims met Mr. No Edal. We gaan richting de top 5 en uiteraard de tip van de week. Maar niet voordat we even een recapje gedaan hebben. Op nummer 10, Somber and My Body Isn't Ready. Alex Warren met Passenger op nummer 9. Op nummer 8, Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Bruno Mars met All My Soul op nummer 7. Zojuist hoorde je Teddy Swims en Mr. No Edal. De top 5 staat klaar. We hebben hem gerangschikt. Er is gerangschikt. We pakken de koe bij de horens. Meteen met nummer 5 beginnen. Komende van nummer 8. 6 weken in de lijst. Ik heb het over Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: BNM. Top 15. Nummer 5.

0: Ja, van nummer 8 op nummer 5. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Goed, de nummers 1, 2 en 3. Ja, het zit allemaal en het blijft allemaal rotsvast daar in die top 3. Weliswaar een kleine stuiverwissel. 3 en 2 heeft heel even een wisseling ondergaan. Maar het blijft lastig in die top 3. Zij het niet dat Ella Langley er aankomt met haar Chosen Texas. En persoonlijk denk ik dat zij een aanval gaat uitoefenen op die top 3, 2, nummer 1. Weet ik niet, maar in elk geval, dat gaan we volgende week zien en of horen. Nu nog op
1: nummer 4.

0: Zeker voor onze country liefhebbers Ellie Langley en Chosen Texas van 7 op nummer 4. We gaan even door, stuiveltje wisselen. Dat was bedoeld voor Jugal en Salto en hun Bam Bam.
1: Nummer 3.

0: Bam Bam, Jugal en Salto. En we gaan richting de laatste 10 minuten van de BNM Top 15. De laatste twee nummers uit de lijst plus de tip van de week. Nou, de Balsa, het Noorse trio, weet van geen wijken. Ze proberen nog één keer de aanval op die nummer 1. Van 3 naar...
1: Nummer 2.

0: waren de laatste pianoakkoorden van Bossa en Magnetic. Richting de top 1. Richting de nummer 1 gaan we toch heel even naar de tip van de week. Ik heb het over Stella Leftley met Boston. En Stella is een Amerikaanse singer-songwriter. Geboren in Illinois, gevestigd in de LA. Haar inspiratiebronnen zijn Miley Cyrus, Taylor Swift en Justin Bieber. Haar country pop track Boston ging aan april van dit jaar viral op de socials. En de single bevat een interpolatie van Stick Season van Noah Kahan.
1: BNM Top 15.

0: het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pilama's Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilama's.nl. Duurzamer met een S.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind over

0: verleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd